Ook vroeger bij het kindje gelijk is met deze nieuwe kumar. Nieuwe kumar. Was bestem. Ik ga lessen iets nieuws. Ik ga lessen aanzadie en ga je scheiden.